0: minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio.
2: 3 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
3: Ja, ja, ja, dames en heren. Dat was Matty Ros met Chengdu Noise Patrol. This was Matty Ros, Chengdu Noise Patrol from recordings from Chengdu with the Somar Eater. He recorded the, Electro Smog. And now we're gonna listen to Fright at the Church, lost recordings that I found with BMP Con Live and Slow Low Loris. And I will end this show with a song I made for Mark Smith. His mother passed away last week, and he shared rendition of Baranadaton, and I sampled it and I made a song for it and sent it to him. So that's where we're gonna end the show with. But first, we're gonna listen to BMB Con live at Fright at the Church.

inside.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timsi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal 1 jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minimaal 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timzi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timzi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timsi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timzi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timsi van

te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om herhaling te voorkomen, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Bij die afweging worden alle feiten en omstandigheden betrokken. Voor Van Zanen was het van belang dat de verdachte al snel na de aanslag is aangehouden. Hierdoor was er geen vrees voor herhaling en de noodzaak om te sluiten minder groot. Terrel van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. En dan nog het weer. Droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Iraanse studenten in Den Haag zitten door de oorlog in hun thuisland in financiële problemen. De valuta is enorm gekelderd en sommigen kunnen niet meer bij hun rekeningen thuis. Raadslid Fena Timzi van Pro Den Haag wil dat de gemeente meer gaat doen om deze studenten te helpen. In een spoeddebat vraagt zij of de gemeente zich extra kan inzetten om deze studenten zowel financieel als psychisch te helpen. Maar volgens wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid vooralsnog bij de onderwijsinstellingen zelf en bij de Rijksoverheid. Het partijkantoor van D66 in Den Haag was ruim 2 weken geleden doelwit van een explosie. Er ontstond schade en de schrik zat er behoorlijk in. Regelmatig komt het voor dat een burgemeester dan besluit een pand te sluiten. Had burgemeester Jan van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluit van Zanen dat hier ook moeten doen en waarom is dat niet gebeurd? Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat na een explosie een spoedsluiting kan volgen indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de openbare

Met een seizoen verlengd, Van Mieghem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. En dan nog het weer, droog, zonnig. Bij een matige zuidwestelijke wind is het tegen de 29 graden. Komende nacht blijft het droog, minima 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, weinig wind en de maxima dan 26 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. Tel van Michem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Michem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind promoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Michem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag, als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. Tel van Michem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Michem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 13 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. De maxima dan rond de 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
5: Mooi weer, dus tijd voor vrolijke muziek van de Bleachers. Hier is Modern Girl uit 2024.

0: Ik word nog zo vrolijk van de Bleachers. Jack Antonoff heeft een nieuw album, die hoor je later. Dit was er nog eentje uit 2024.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van Den Haag FM. Vanaf een uurtje of één is er weer het Woordenrijk met gasten uit de literatuur in Den Haag. En tot die tijd hoor je mij, want er is even deze week geen kunstlicht. Het schijnt iets met Pinksteren te zijn. Het schijnt ook heel mooi weer te zijn, dus iedereen is andere dingen aan het doen. Maakt helemaal niet uit. Dat betekent dat je mij in ieder geval 2 uur hoort. Straks na 12 heb ik een extra uur met mooie muziek, namelijk alleen maar covers. Liedjes van Robert Palmer, maar dan gedaan door artiesten van nu. Maar bijvoorbeeld ook David Byrne, die een liedje van Olivia Rodrigo doet. Maaike Oudboter doet een vertaling van Lise Henneken. Nou, dat allemaal straks volgend uur. Dit uur de gewone releases die deze week uitkwamen. Bijvoorbeeld folk uit Nederland, Sarah Julia. Muziek uit Surabaya. Dan hebben we het over de band T. Marloes. Celeste komt voorbij. PJ Morton heeft weer een nieuwe single. Geweldig. Lila Diane, Macy Peters, Brandy Carlisle. Uit Den Haag Vos. En nog meer Nederlandstalig werk van Iris Penning. Blackbird komt ook voorbij. De Bleachers noemde ik net al. Ik ga maar snel beginnen. Want als je het niet goed vindt wat ik draai, dan zeg je gewoon fuck de DJ. Hier is de nieuwe van Ellie.

Ailey, A-L-I, dus misschien wel Eli. Fuck the DJ komt van haar nieuwste album Stage Girl. We gaan door met Amerikaanse zangeressen Olivia Rodrigo strakjes met The Cure, haar nieuwste single. En daarvoor Lola Young brak natuurlijk door met die track die je net voor het nieuws van dit op deze zender nog hoorde. Messy, dat was denk ik 2 jaar geleden uitgebracht en vorig jaar pas een hele grote hit. Lola Young heeft ook weer nieuw werk. Dat begint rustig, maar uiteindelijk wordt het ook weer een redelijk stevige track. From Down Here is Lola Young op de NFM.

0: Lola Young, Nieuwwerk, gevolgd door Olivia Rodrigo. En blijf gerust luisteren. Volgend uur in een apart coveruur hoor je Olivia Rodrigo een liedje van de Magnetic Fields coveren. Maar ook haar grote hit, Driver's License, wordt gedaan door die gast van de Talking Heads. Dat volgend uur. Dan maar over naar waar ik dit uur mee begon. Namelijk Bleachers, de band van Jack Antonoff en een groep vrienden. Jack Antonoff, ja, het is bijna overbodig om te zeggen, is natuurlijk vooral als producer bekend. Ik noem wat namen: Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Doja Cat, Florence and the Machine, Pink, St. Vincent. En dan de grootste en de bekendste natuurlijk, waar hij heel veel mee gewerkt heeft, is Lord, Lana Del Rey en Taylor Swift. Veel groot werk dus gedaan door Jack Antonoff. Maar hij heeft ook gewoon een eigen band waarmee hij al aan een vijfde album toe is. Altijd hele vrolijke muziek wat mij betreft. Everyone for 10 Minutes heet de nieuwe plaat van Bleachers. Hier is Upstairs van Jack Antonoff en Bleachers.
1: Last summer night, have your last. Finish up a track and send a text.

Veel meer van dit soort moois op de nieuwe plaat van Bleachers. Ga die checken. Everyone for 10 minutes. Ze zit hier in de Centrale Bibliotheek, die overigens dicht is voor mensen die nog deze kant op willen komen. Let erop, staan aardig wat mensen die voor de deur staan en dan voor een dichte deur staan. Jammer genoeg voor ze. Nee, vanwege Pinksterdag is de bibliotheek even dicht. Maar ik mag wel naar binnen om radio te maken. Heel fijn. Ik heb muziek van Nederlandstalige bodem. Nederlandse bodem. Anne Vee straks. Mad Woman komt van haar Plus One album. En als eerste Merel Koman met haar band Blackbird. Merel is natuurlijk gewoon Blackbird in het Engels. Left, Right, On Time hoor je hier op Den Haag FM van dus Blackbird.

Anne Vee hoorde je hier op de Nage FM. Op het album staat ook een heel mooi Surinaams soort slaapliedje. Gezongen samen met Typhoon. Dat draai ik trouwens strakjes na ene in het Woordenrijk. Anne Vee, daarvoor Blackbird, blijven even bij Nederlandse zangeressen. Move is de nieuwe single van Sarah.

0: De AFM hier met nieuwe Sera hoor je. En straks nieuw werk van Celeste. Maar ook PJ Morton en Brandy Carlisle komen nog voorbij. Eerst maar eens aandacht voor dit.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, ze waren volgens mij vorige week of twee weken geleden alweer te gast bij Haagse Bakkie met Jessica Mendels. Elke dag door de weekse dag tussen 10 en 12 op deze zender. Dan heb ik het over de band Vos. Toen speelden ze al een stukje van een song die toen nog niet uit was. Ondertussen wel hoor. En die song heet Magical Mystery. Dan denk je, hey, Engelstalig. Nee hoor, alsof ze alles weet, heet die ook.

0: mij.
1: Ja, heel vrolijk. Fijn liedje voor deze temperaturen. Iris Penning, nieuwe single, steeds een beetje mij. Daarvoor Vos uit Den Haag. Blijf nog even in Nederland. Nee, straks gaan we naar Surabaya. Met T. Marloes, die band. Maar daarvoor hoor je nog het duo Sarah en Julia. Whatever it takes.

The Hotel Malibu, zo heet het album. En deze track van de band T. Marloes. T schrijf je zoals het drankje in Nederland. T-H-E-E. En dan Marloes. En ze komen uit Surabaya en dan hebben we het over Indonesië. De Get Down Service hebben een nieuwe single. Die heette My Stuff, hoor je strakjes als tweede. Daarvoor Celeste, ook uit Engeland, net zoals de Get Down Service. Maar die werkt dan weer samen met de Canadese muzikant Mormer. Hier met de track Like Heaven op de Dragon FM.

Ja, lekker werk van de Get Down Service uit Groot-Brittannië. Straks nog een top 3 met Roots-zangeressen. Maar eerst tijd voor PJ Morton. Dagelijks leven toetsenist van Maroon 5. Maar solo-werk is veel fijner. Heel soulvol, heel Stevie Wonder-achtig. Selma Soul is de nieuwe single. PJ Morton.

0: wat hou ik toch van deze sound. En dat komt eigenlijk ook omdat PJ Morton en ik alle twee houden van de jaren 70 sound van Stevie Wonder. Dat mag overduidelijk zijn bij zijn werk. Straks na 12 mag ik gewoon nog een uurtje door met de beste covers van dit jaar tot nu toe. Addicted to Love van Robert Palmer, dan door Churches. Sweet Dreams van de Eurythmics, maar dan in het Urdu door Uruj Aftab. En een liedje van Lize Henneken, maar dan in het Nederlandstalig. Dat allemaal straksjes na 12. Voor die tijd nog wel tijd voor...
1: De nieuwe van Nierop, top 3.
0: Roots-zangeressen. Brandi Carlile heeft een nieuwe single Life on the Run. Ga je straks als het derde horen. Daarvoor Alila Diane. Zij heeft een heel nieuw album. Who's Keeping Time? Spring is a Fine Time. Nou, zeker als het aanvoelt als zomer. Dat is dus Alila Diane als tweede. En Macy Peters heeft ook een nieuwe plaat. Die heet Fluorescence. Hier is Mary Jane's.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag, als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. Theo van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn vierde seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 13 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. De maxima dan rond de 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
7: We beginnen met een klassieker van Robert Palmer uit 85. Didn't mean to turn you on.

0: Robert Palmer, hit uit 85. Hij schreef heel veel zelf. Daarvan later een paar mooie covers van nu. Maar dit liedje werd geschreven door Gemma Lewis. Voor zangeres Sherelle. Overigens, Gemma Lewis schreef later in de jaren 80 heel veel werk. Hele grote hits voor Janet Jackson. Later meer Robert Palmer.
1: De nieuwe Van Nierop. Met Rico Van Nierop.
0: Ja, welkom terug bij de nieuwe Van Nierop. Met inderdaad Rico Van Nierop. Dat is mijn naam. En even geen kunstlicht, dat is volgende week weer. Daarom een extra uurtje met mooie muziek. En ik blik even terug op wat er dit jaar uitkwam. We zijn alweer 5 maanden onderweg. Voor mooie covers. We hebben dus 3 keer Robert Palmer. Werd 3 keer gecoverd dit jaar door Queen Esther, onder andere in Churches. We hebben een hele rustige uitvoering van Killing in the Name van Rage Against the Machine, maar dan door een zangeres. David Byrne doet een klassieker van Olivia Rodrigo. En Olivia Rodrigo zelf doet een liedje van The Magnetic Fields. Dat hebben we nog meer. Maaike Ouboter, een Nederlandse versie van een Iers liedje. We hebben een versie in het Urdu, dat is Pakistaans, van het nummer Sweet Dreams. En laten we maar gauw beginnen met 3 tracks uit eigenlijk de jaren 60 origineel. Als laatste Age of Aquarius van de film Hair, van de musical Hair. Maar dan op zijn Spaans, gedaan door Mauro, Ana Mauro. Daarvoor Lizzie McAlpine doet House of the Rising Sun, ook uit de jaren 60 bekend van de Animals Traditional. En als eerste, geschreven voor Aretha Franklin, door Carole King, maar nu gezongen door Alexia J, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

net verkeerd. Geen Spaans, maar wel degelijk Portugees. Dan hebben we het over Ana Maura met haar versie van het liedje uit Hair, Age of Aquarius. Lizzie McCambine en Alexia J daarvoor. Alleen maar covers dus dit uur. We gaan van de jaren 60 naar de jaren 80. Rainy Night in Soho is een origineel van The Pogues, Shane McGowan. Een paar jaar geleden overleden. Nu gedaan door Springsteen. En dat is de voorbode van een heel album met Shane McGowan Pogues covers die in het najaar komt. Straks als derde. Daarvoor de Beaches met I Ran. Dat is een klassieker uit de synthesizer-tijd. New Wave-tijd van Flock of Seagulls. En als eerste, ik draaide hem al een paar weken geleden. Ik vind hem heel geweldig. Eurythmics, Sweet Dreams. Iedereen kent dat nummer natuurlijk. Echt een over synthesizer hits gesproken. Echt een klassieker uit de jaren 80. Maar nu gedaan door Anish Kumar met zangeres Aruj Aftab. En dan heb je het over Pakistaans, oftewel Urdu. Hier is Sweet Dreams.

klassiekertje hoor, van The Pogues. Shane McGowan komt een heel album met covers van zijn werk. Dit was de versie van Bruce Springsteen. Waar geen heel album van komt, voor zover ik weet, is van Robert Palmer covers. Zou wel mogen. Maar er zijn toevallig wel dit jaar drie artiesten die een liedje van Robert Palmer op hun repertoire hebben gezet. She Makes My Day, een latere hit van Palmer. Uit bijna 90, denk ik, uit jaren 90. Nu gedaan door Paul Harrington, hoor je straks als derde. Daarvoor Queen Esther met You're Gonna Get What's Coming. En als eerste de popband Churches met het bekende Addicted to Love.

Het is al 23 jaar geleden dat Robert Palmer overleed. Nu ineens drie verschillende artiesten die een cover maken. Paul Harrington, She Makes My Day. Dat komt qua sound en qua rust wel behoorlijk overeen met het origineel van Palmer. Dat geldt niet voor de volgende cover. Rage Against the Machine, Killing in the Name. Dat is natuurlijk een keihard nummer uit begin jaren 90. Beetje grunge, crossover, funkmuziek. Maar dat kan ook rustig, dacht Izzy Mahoobie.

Oh, fijn hoor, deze versie van Izzy Mahoubi. Origineel uit de jaren 90. Gold ook voor een deel voor Robert Palmer. En daarvoor draaide ik songs uit de jaren 80 en de jaren 60. We gaan naar de originele uit de jaren 0. Oftewel, originele uit deze eeuw. Maar dan nieuwe versies. Florence Rhodes, de band, doet een liedje van een paar jaar geleden van Phoebe Bridges, Georgia, straks als derde. Daarvoor Waxahachie. Zij zingt 6 o'clock news. Origineel van een jaar of 15 geleden, denk ik, van Kathleen Edwards. Country hebben we het dan over. En Olivia Rodrigo. Er is ze weer, vorige uur een nieuwe single gedraaid. Maar haar doorbraakhit was Driver's License. En dat kan ook anders, dacht David Byrne. Die van de Talking Heads natuurlijk. Hier is zijn versie.

Origineel van Phoebe Bridges, nu door Florence Rhodes. Daarvoor Waxahachie en daar weer voor David Byrne. Gaan er drie Nederlandse artiesten die andere Nederlandse artiesten coveren. Als laatste hoor je Donna Maria Veerman met de band Sure He's a Cat. En ze doen ook Sure He's a Cat, origineel van The Cats. Daarvoor een liedje van Johnny Cash en Katie Musgraves, To June This Morning, gedaan door de Nederlandse singer-songwriter Van Wijk. En dan beginnen we met een liedje uit Ierland. Lisa Hannigan schreef het origineel. Het wordt nu gedaan door de Nederlandse zangeres Maaike Aubouter. En ze vertaalt het ook maar gewoon even gelijk. Goede reis en kom terug.

0: argue with that.
1: Ja, sure, here's a cat. Origineel The Cats, Green Ray & Cook. Maar nu door Donna Maria Veerman. Laatste drietal voor dit uur. Alle drie van het album Help. Dat is een benefietalbum voor War Child. En er is een nieuwe versie van Olivier Rodrigo, hoor je als derde. Met The Book of Love. Daarvoor Bia Badoobie, Say Yes. Origineel van Elliot Smith. Daarvoor Depeche Mode. Origineel van Buffy St. Marie. Met Universal Soldier. Volgend uur gaan we gewoon door hier op de radio. Maar dan met het Woordenrijk. Poëzie en gesprekken. Tot straks.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. Theo van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 13 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. De maxima dan rond de 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu het woord.

0: Inderdaad, wat een goede tekst. Be more kind. Kunnen heel veel mensen tot zich nemen. Frank Turner uit 2018. We zitten hier in het Woordenrijk. Dus ik ga dit maar eens aanzetten.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk.
0: Ja, elke zondagmiddag dus, waarom ook niet gewoon op Pinksteren? Alsof iedereen daar iets mee heeft. Maar goed, wat gaan we vandaag doen in het Woordenrijk? Later dit uur praten we met Simone over Colette. Ze bestaan 5 jaar in de nieuwe samenstelling en ze gaat daar van alles over vertellen wat er allemaal plaats gaat vinden. Want het is een heel festival, een lustrumfestival, wat wel een week gaat duren ongeveer, geloof ik. En we gaan praten met Muriel Steegstra over de bundel van Jos Steegstra. Inderdaad, dat is familie en daar vertelt zij straks van alles over. Mooie bundel is daarvan uitgekomen. Alexander is hier. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je hebt ook wel wat bij je van jezelf en van een ander, zoals de laatste tijd gewend. Heel fijn. Kan je een beetje wennen aan deze temperatuur? Dat het ineens zomer is, weer in de lente?
2: Vol in de zon is moeizaam.
0: Ja, maar gelukkig woon je in de stad.
2: Ja.
0: Je hebt hier veel te veel schaduw, dus dat is goed.
2: Ja, daarom. Straks ga ik toch wel met een goede vriend fietsen.
0: Ah, kijk.
2: Ik hoop dat allemaal goed gaat.
0: Ja, dan moet je ook een beetje de schaduw opzoeken. Dus.
2: Ja. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat we wat vinden. Dus hem blijft Den Haag. Maar...
0: Ja, dat is wel te doen op zich. Dat dus straks allemaal later. Dit uur eerst maar nog eens even een fijn liedje. Komt van het nieuwe album van Anna Vee. Balletdanser, theatermaker, maar dus ook zangeres. Hier met een Surinaams wiegeliedje of slaapliedje. Samen met Typhoon, Yo Mama.

0: Anna Vee en Typhoon deed ook nog een beetje mee. You mama.
1: Het Woordenrijk met het gedicht van de week.
0: Gedicht van de week en dat wordt verzorgd door Alexander Franke. Goeiedag.
2: En goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Je hebt je shirt van het Zeelde Festival weer bij je. Even kort, wanneer is het? Want dat komt eraan.
2: 8 tot en met 11 juli.
0: Kijk, want dan ben jij ook bemanningslid, heet dat daar?
2: Ja, dat heet dat, bemanningslid. Een voorbereiding daarvoor. Het is een vierdaags festival op het Prins Hendrikplein. Ja. De voorbereiding voordat je in juli een festival hebt, dat duurt wel even, ja, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja. We zijn daarna aan toe aan het werken, zeg maar.
2: Ja, dat begint geloof ik al ergens in september of zo. Je bent nauwelijks klaar uitgerust en dan zie je de uitnodiging.
0: En dan mag je alweer aan de bak voor het volgend jaar. Ja. Heel goed. Nou, we zitten nog aan te komen. Dan het gedicht van de week. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, zoals altijd heb ik een gedicht van iemand anders meegenomen en een gedicht van mezelf. Ik kom hier regelmatig als er wel mensen zijn, zeg maar.
0: Ja, in de biep.
2: En voor jou, achter mij, heb je de stelling schrijven. Daar zit allemaal schrijven. En heel
0: over tijdschriften over poëzie en over schrijven.
2: Over literatuur en zo. En pas zat ik te wachten op een vrouw, En ik denk, ik pak een van die tijdschriften is bij de hand. En elke editie, ik geloof dat ze 4 keer per jaar uitkomen, een tijdschrift schrijven, hebben ze iemand centraal staan.
0: Ja.
2: En die iemand heb ik gezien, heb ik toen ontdekt. Die geeft dan schrijftips.
0: Oh, kijk, mooi.
2: En dit keer was dat, dan mocht even, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Chole Reza Zadem. Ik hoop dat
0: Chole Reza Zadeh, volgens mij.
2: Reza Zadeh, mijn handschrift is. En de eerste tip die ik zag is veel lezen.
0: Kijk.
2: Wij hadden het daar ook al over. En ook de dichter Charles Bukowski is bijna opgegroeid in de bibliotheek.
0: Kijk, mooi.
2: Goed, dat gezegd hebbende. De dichter die ik nu bij me heb, die heeft een heel klein gedichtje, dat komt uit zijn dichtbundel uit 2019 ondertussen alweer. Mm-hmm. Vorig decennium. Ja, dat is van de dichter en kunstenaar Gerrit Deulen. Jij kent hem wel, want je...
0: Ja, ik heb in hetzelfde atelier gewerkt als hem, als beeldend kunstenaar. Ja, veel een multidisciplinaire figuur. Hij kan van alles. Ja. Ja, maar dus ook dichten. Ja.
2: Dus ook dichten. En hij heeft een leuk dichtbundeltje. Hij heeft ook een trilogie geschreven. Maar dat zal ik nu niet op doorgaan.
0: Ja, dat is meer fantasy volgens mij.
2: Ja, fantasy.
0: Goed begrepen.
2: Fantasy, trilogie. Ja. Dit is een heel klein dichtje over een kruis. Een kruis, geëerd in vele kerken. Vanwege al zijn goede werken. Las onlangs in de Bijbel dat zijn rol heel nare kantjes had. Ik voel mij, sprak het kruis verrast, behoorlijk in mijn ik getast.
0: Hij heeft hier wel eens gezeten, vorig jaar geloof ik. Het is niet alleen maar light verse met humor. Hij heeft ook wel serieuzere... Het is ook wel serieus goed in elkaar gezet. Dus zo bedoel ik het niet. Maar hij heeft en de lach en de traan soms in zijn poëzie.
2: Dit vond ik zo leuk, omdat het toch... Kijk, achter jou voor mij is een kerk.
0: Ja.
2: Dat is, ik kan er nog één doen, ik weet niet hoeveel tijd.
0: Doe er nog maar een korte.
2: Die heb ik niet voorbereid, zeg ik gewoon bij. Maar dat gaat over een pottenbakker. Laatst bakte hij zijn laatste pot en stond verlegen voor zijn God. Hij vroeg, is deze pot wel groot genoeg? God sprak, ik ken jouw dagelijks gezwoeg. Jouw as past in die mooie kom en jij mag naar het hemeldom. Stok dus je oven, geen getop. Stap er maar in, jouw tijd is op.
0: Ja, mooi. En wat had je van jezelf meegenomen?
2: Ik had ook een gedichtje van mezelf meegenomen. En in Den Haag, in het centrum, bij het plein, heb je een winkel. En in die winkel hangt een bordje waarop, vrij vertaald... het origineel is het Engels, in het Engels, waarop vrij vertaald staat... Bij diefstal raadplegen we de politie. Mm-hmm. Nee, bij diefstal bellen we de politie en uw moeder. Dat laatste is helaas niet meer mogelijk. Mijn moeder is niet meer in leven. Mm-hmm. Toch als ik er straks naartoe ga, ga ik er iets stelen. Om door de telefoon van de medewerker of agent... mijn moeder te horen vragen... mag ik zelf even met hem praten?
0: Kijk. Mooi, Alex.
2: Ja.
0: Ja, mooi.
2: het vervolg daarop is dat ik toch wel heb besloten om een klein bonnetje te maken met over het overlijden, waar een deel van mijn moeder over in zit. Mm-hmm. Een deel van mijn grootvader, wat andere dingen.
0: Ja.
2: Dat moest mogelijk zijn. Dus
0: mooi nieuws. Het is alweer aardig wat jaar geleden dat jij een bundel uitbracht.
2: Ja. Ja. En ik merk nou toch wel, ik heb een lied, ik heb een tweede lied in aanmaak, ik heb wat gedichtjes. Nou, als onderwerp, dat moet kunnen.
0: Nee.
2: Rustig door blijven werken. Ik
0: snap het ook wel, het is ook wel een belangrijk onderwerp wat je sowieso bezighoudt natuurlijk.
2: Ja,
0: ja. Ja.
2: En ook natuurlijk, ik heb wel eens gezegd, joh, vroeger zat ik in de puberteit en nu zit ik in de generatie waarin van vrienden overlijden en ouders overlijden. En de puberteit vond ik toch een stuk leuker.
0: Hey, dankjewel Alexander. Blijf gerust zitten.
2: We gaan, doe ik. Dankjewel.
0: We gaan zo praten met Muriel Steegstra. Eerst muziek. Deels uit Den Haag, deels uit België en deels uit de VS. Ze stamt uit de VS, maar ze is deels Belgisch. En ze zit in Den Haag op het conservatorium. Annick Odom, Bluebell.

0: Annick Odom met Bluebell. Prachtig album ook uitgebracht met heel veel van dit soort folk tracks. Soms ook met muziek erbij, met uitgebreidere arrangementen. Ja, het Wordrijk hier. We gaan praten met Muriel Steegstra. Er is een bundel uitgebracht die heette Bij Wijze van Horizon. Uitgebracht door jou en Aad Meinderts. Jullie hebben samen een uitgeverij. Al eerder zat Aad Meinderts hier vorig jaar of het jaar ervoor om over een dichtbundel met eigen werk te praten die daar uitgegeven is. De Kleine Weimar.
1: Ja, klopt. De Kleine Weimar.
0: Ja. Is het te raar om te zeggen dat het een familieuitgeverij is? Of?
1: Zou je bijna wel zeggen.
0: Ja,
1: dat is op zich
0: want
1: niet
0: het werk van Aad, je partner, en nu werk van jouw vader.
1: Zeker, ook nog van onze zoon tussendoor.
0: Oh, kijk.
1: Zijn oudste zoon, zeker. Maar dat niet alleen. Eigenlijk is het begonnen, het heet de Kleine Weimar overigens, omdat wij wonen in de Kleine Weimar, het laatste stukje van de Weimarstraat in Den Haag. Omdat wij mooie dingen willen uitgeven.
0: Kijk,
1: en er
0: dat
1: steeds
0: is een
1: minder
0: heel
1: ruimte
0: mooi
1: komt voor poëzie. He, allemaal heel begrijpelijk, het is commercieel niet interessant. Maar het is leuk om te doen wat je leuk vindt.
0: Ja.
1: En om daar een lichtje op te laten schijnen. Zo is het begonnen.
0: Ja.
1: Dus toen Aad met pensioen ging, nu alweer 2 jaar geleden. Toen hij heeft zich voorgenomen om een uitgeverij te beginnen. En het begon eigenlijk nog gekker. Want hij had zijn bundel uitgegeven. Zat bij de Taalstaat. En daar zei Frits Spits, zo, uitgeef bij de Kleine Weimar. Ken ik helemaal niet. Dat klopte ook, want die bestond niet.
0: Nee.
1: Hij had het gewoon op zijn bundel gezet. Dat is wel in de lijn.
0: Ja. Kijk, het moet door het gewoon te doen.
1: Ja, en nu proberen we 1 keer per jaar in ieder geval een bundel uit te geven. Van wie dan ook.
0: Ja.
1: Maar wat wij mooi vinden. En 1 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren.
0: Ja, oké. Heel mooi.
1: Ja.
0: Dan deze bundel. Dezelfde achternaam als van jou.
1: Zeker.
0: Jos Steegstra.
1: Ja. Ja, mijn vader. Inmiddels bijna 25 jaar dood. Volgend jaar nu 24 jaar dood.
0: Ja.
1: Zijn hele leven. Hij is jong gestorven. 62 geworden. Is hij dichter geweest. Vanaf zijn 20ste. Gaf hij in zijn eerste bundel in eigen beheer uit. En hij heeft zo'n 15, 16 bundels uitgegeven.
0: Ja.
1: Ook bij De Beuk bijvoorbeeld. Best wel bekende poëzieuitgeverij. Bij uitgeverij Wel. Nooit heel groot geworden.
0: Nee.
1: Nooit heel bekend geworden, moet ik zeggen.
0: Nee, ik kende de naam een beetje vaag. Maar niet echt, eerlijk gezegd. Nee.
1: Ja. En ik dacht, het is mooi. Het is mooie poëzie, maar het is ook mooi de tijd om er weer eens een lichtje op te laten schijnen.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: En hoe ga je er dan, want je zegt net 15, 16 bundels.
1: Ja.
0: Dan dat is er honderden gedichten, denk ik. En misschien ook nog wel onuitgegeven werk.
1: Zeker.
0: Hoe kies je dan? Want het is niet een verzameld werk of een volledig werk. Het zijn gewoon mooie 60 bladzijden met 40, 50 gedichten.
1: Ja, klopt. We hebben ons helemaal voorgenomen, of ik heb de vrijheid genomen om dat helemaal te doen naar wat ik mooi vond. Dus ik ben door al dat werk gegaan.
0: Ja.
1: En een aantal gedichten kende ik natuurlijk goed.
0: Ja.
1: Als je vader dichter is, dan gebeurt dat een beetje. Ja, dat vind je heel normaal.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben er niet van jongs af aan nou zo in geïnteresseerd. Dat begon eigenlijk pas eind van mijn puberteit.
0: Even tussendoor. Ja. De meeste mensen die dichter zijn, die zijn dat zeker weten.
1: Ja.
0: Maar die kunnen daar vaak niet van leven en hebben nog een ander werk. Gold dat voor je vader ook of niet?
1: Ja, dat gold voor mijn vader ook. Hij is begonnen in het basisonderwijs als leerkracht. Vervolgens in het volwassen onderwijs, Volkshogeschool Bergen.
0: Ja.
1: Toen naar Os, toen naar Tholen.
0: Okay.
1: Dus echt wel Nederland door, maar altijd iets met onderwijs.
0: Maar je had wel door dat je vader dichtte toen je zelf jong was. Want
1: omdat
0: kan natuurlijk ook, dat kan een andere wereld zijn waar je maar eens in de zoveel tijd bij een dichtbundel, een presentatie of iets dergelijks hoeft te zijn. Zeg
1: maar zo mijn vader iets was.
0: Ja.
1: Was hij geen Hagenaar, maar dichter.
0: Ja.
1: Wat misschien wel leuk is om te zeggen, is dat hij in al zijn zijn hele reis door Nederland, hij heeft op veel plekken gewoond, ook even in Den Haag heeft gewoond.
0: Kijk.
1: En daar kwam ik ook achter. Hij heeft aan de Sportlaan gewoond, bij zijn zus in. Midden jaren 50 is hij ook even naar school gegaan. Dat heeft maar kort geduurd, maar dat is toch wel grappig dat ik daar nu weer vlakbij in de buurt woon.
0: Ja. Wat leuk. Hey, je bent door zijn werk gegaan en je hebt het op een andere manier gerubriceerd. Ik geloof niet chronologisch, zoals je het kunt lezen in de bundel. Je hebt het meer het soort van thematisch, gevoelsmatig bij elkaar gezocht, begrijp ik uit je bundel.
1: Dat zeg je heel goed. Het is heel gevoelsmatig. Dus wat ik mooi vond, en ik heb voor elk zijn 4 delen in de bundel en steeds een zin gekozen uit zijn werk. Omdat ik er gaandeweg achter kwam dat hij ongelooflijk veel iconische zinnen heeft geschreven. Ik kan er wel even een paar opnoemen. Ik heb er een paar onder elkaar gezet, wat dat een beetje weergeeft. En dat zijn zinnen als: wat is weggeworpen, verraadt wie het droeg. En wie graaft, vernietigt vaak het meest gezochte. Of beriep ik mij op het diepste weten dat niets verloren gaat of het komt weer om. Toen ik eindelijk zeker wist dat ik ver weg moest gaan om dicht bij jullie te kunnen zijn. En laat het duren tot de tijd verdwijnt. Ik denk dat het allemaal regels zijn, los van dat ik prachtige woorden vind. Ook heel erg waar zijn en het verdienen om gehoord en gelezen te worden.
0: Zeker. Ja. Ik zag ook achterin ergens dat sommige van, misschien niet deze zinnen, maar van andere zinnen van hem ook er elders in de stad, in het land, op muren of op beeldende kunst staat.
1: Ja.
0: Wel of niet daar specifiek voor geschreven. Dus er is wel, als je het weet, kun je wel zijn werk vinden, zeg maar.
1: Daar is ook nog wel iets leuks over te vertellen, want één gedicht dat heet Muur.
0: Mm-hmm.
1: En ik heet Muriel en werd door mijn vader altijd Muur genoemd. Ik was er heel lang van overtuigd dat het gedicht ging over mij. Zal ik het voorlezen?
0: Ja.
1: Is misschien wel leuk om even...
2: Zeker.
1: 24. Zo gaat het. Muur. Ik heb nooit gedacht aan maanlichte nachten met jou aan mijn hand. Ik heb gewacht aan de blinde wand van je bestaan, of er stemmen waren die ik kon verstaan, of de muur zou breken door de kracht van je naam.
0: Kijk, ja, het gaat ook nog over een naam, dus ja.
1: Ja, maar het is wellicht andersom. Dit is al in 61 geschreven, kan je je voorstellen. En ik ben in 1970 geboren.
0: Oh, kijk.
1: Dus misschien heeft het gedicht tot mij geïnspireerd, wie weet.
0: Ja, dat kan het ook. Er is, overigens, er is wel een gedicht met wat aan jou opgedragen is, wat erin staat.
1: Ja, dat heb ik heel leuk in de bundel na elkaar gezet. Want inderdaad, er is een gedicht. Mijn ouders zijn getrouwd en voor het eerst gaan wonen in Den Helder. Daar ben ik ook geboren, aan de Bassinggracht. Zal ik dat ook even lezen?
0: Ja, ga je gang.
1: Dat heet Bassinggracht en daar staat boven: voor Muriel, mijn dochter, om niet te vergeten. Avond aan de Bassinggracht. De duiven zijn met de bomen hout geworden. De knoppen panseren zich tegen de lichte nachtvorst en de wind blijft rondgaan als een zwierige boemelaar onder stijf verkleumde lantaarnpalen.
0: Ja.
1: Mooi, zwierige boemelaar. Ja.
0: Ja. Het is hele heldere poëzie. Niet alleen door die zinnen die je eruit haalde, dat zijn echt aforismen, soort van. Echt, maar ook op andere manier. Op een manier, ja, ik las ergens, volgens mij is dat een criticus die het woord archeologie noemde.
1: Zeker, mijn vader,
0: ik snap het wel. Zeker in het eerste deel van je bundel. Daar wordt er veel gegraven en in de grond. Ja. En dat is dan vaak niet letterlijk over archeologische vondsten, denk ik. Meer iets metaforisch. Maar...
1: Ja, veel metaforisch, maar ook echt was hij in archeologie geïnteresseerd. Okay, geschiedenis in het algemeen, maar archeologie in het bijzonder. En hij ging wel graven.
0: Okay.
1: Ja, zeker. Met mijn broer met name. Ja. Dan stond ik weer een hele dag, omdat zij op zoek waren naar fossielen die ze niet vonden. Doet er niet toe, maar hij was ook zeker in archeologie geïnteresseerd. En je ziet dat inderdaad in zijn werk. Archeologie en landschap. Het gaat heel erg over de sporen. Mm-hmm. De nagelaten sporen van leven. Mm-hmm. Van mensen gekend of niet gekend. Wat wordt weggeworpen, verraadt wie het droeg, zei ik net. Dus dat is zeker een thema in zijn werk. Net als landschap in het algemeen dat ook is.
0: Ja. Mooi. En bundel is prachtig vormgegeven. Schilderwerk op de voorkant, heel erg ingezoomd. En er zitten foto's bij.
1: Ja.
0: Daar vroeg ik me ook iets bij af.
1: Oké, ga je gang.
0: Zit er best wel om de zoveel bladzijden zit er een fotografie. Over het algemeen natuurfotografie zou je het kunnen noemen. Soms ingezoomd en soms een hand of iets dergelijks. In sommige gevallen denk ik bijna, de foto is gemaakt naar aanleiding van het gedicht, wat er vlak in de buurt staat. En soms juist andersom. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat de fotograaf zomaar wat uit het archief heeft gehaald. Ik weet het niet.
1: De fotograaf is niet zomaar iemand. Dat is zijn weduwe, Magda van der Ster.
0: Ja.
1: Vanaf mijn 12e waren zij samen.
0: Okay,
1: En zij is een hele goede fotograaf.
0: Ja.
1: Ook doet dus zij er ook bij.
0: Prachtig
1: ook
0: werk.
1: Ja, prachtig. Nou, ik vind het heel fijn om dat te horen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is het zo, zij waren een soort van soulmate. Wij hebben ook niet gekozen met haar foto's. Omdat het moest, zeg maar, praatje-plaatje. Mm-hmm. Dat wilden we helemaal niet. Maar wel in dezelfde sfeer. Dat vonden we dat werk heel mooi passen. En zo hebben we gewoon een aantal foto's, mooie foto's van haar opgenomen in die bundel.
0: Ja.
1: Dus ze hebben elkaar zeker geïnspireerd, maar het is niet zo letterlijk. En daar zijn we ook niet naar op zoek gegaan, zoals jij het zegt.
0: Ja, er zit er eentje bij, met zo'n het landschap. Water in de sloot doorsnijdt de volle lengte van dit lege landschap. En daarnaast zie je inderdaad een landschap met
1: dat
0: een water wat
1: erg,
0: het helemaal doorheen snijdt.
1: Bij de opmaak krijg je dat dan soms
0: Is alsof de een geïnspireerd is door de ander of de opdracht heeft aangenomen
1: Maar nu we het toch over macht hebben, ik wil ik daar ook nog een mooi gedicht. Hij heeft wat in 2001, een jaar voor zijn overlijden, heeft hij zelf een bloemlezing gemaakt van al zijn poëzie. En is uitgegeven bij poëzieuitgeverij Wel. Maar met de dood in de ogen heeft hij ook nog heel veel gedichten geschreven. Al heeft dat maar kort
0: daarna gebeurd. Eigenlijk nog, daarna, na die uitgave.
1: In september wist hij dat hij ziek was in 2001. En hij is in april 2002 al overleden. Ja. Zij had inmiddels ook een huisje in Frankrijk waar hij vaak was. Dus veel van die gedichten hebben daar een link mee. En dat was in Limoges, vlakbij Limoges, in een klein dorpje Alem. En dat zie je terug in dit gedicht. En het heet Kaartlezen. Voor Magda van der Ster. Waar het groen en heuvelachtig is, moeten ze nu grazen. De rode koeien met hun kroost onder het loerend oog van haviken en adelaars. En 's nachts de stille uilen cirkelend over het jachtgebied. Ik leg mijn vinger op de toppen van de bomen en maak het ruisen van de wind. Bij derde volle maan zal ik je tegenkomen op een plek waarover niet gesproken is, maar waar het murmelt uit elke steen, uit elk gezicht. De kaarten zijn geschud.
0: Mooi. Prachtig werk van Jos Steegstra. Jullie bundel komt dus uit bij De Kleine Weimar. Dat is inderdaad een kleine uitgeverij. Ja. Kost dat dan moeite om je bundel verspreid te raken, distribueren?
1: Nee, zeker kost dat moeite. En wij zoeken allerlei aanleidingen. Ja. Wij zetten al onze contacten in. En Aad is gelukkig daar wel bedreven in. Mm-hmm. Met zijn achtergrond.
0: Maar bij het Letterkundig Museum. Ja.
1: Precies, dat helpt. Wij zoeken ook link. We zijn op 17 juni bijvoorbeeld in Os, waar hij ook gewoond heeft. En mijn vader was altijd iemand die dingen organiseerde op het gebied van kunst, ook samen met andere kunstenaars. En ook daar gaan gedichten op de wand in het openbaar. Dus daar wordt de bundel officieel ook gepresenteerd. Ja. Aan de voormalige wethouder overhandigd. Daar is ook een prijs naar hem genoemd. Mm-hmm. Ja. Jos Steegstra Poëzieprijs. En die wordt ook weer overhandigd op dat moment. En volgend jaar zijn we in Tholen, of dat willen we heel graag. Mm-hmm. Of in Bergen op Zoom, waar een kunstenaarssociëteit heeft hij opgericht. En dan is hij 25 jaar dood. Zo proberen we linkjes te zoeken.
0: Slim. Maar als mensen dit gehoord hebben en denken, ik wil die bundel hebben, en ik snap dat, want het ziet er prachtig uit en het klinkt heel mooi. Gewoon naar de Kleine Weimar googelen.
1: Ja, wij hebben
0: een
1: website, maar je moet wel je best doen om het te vinden. Je moet echt het hele websiteadres invullen. Uitgeverij dekleineweimar.nl.
0: Maar we kunnen nog niet in Den Haag bijvoorbeeld naar een boekhandel fietsen.
1: Nee, dat is echt een ding.
0: Ja, dat is ingewikkeld. Dat weet ik.
1: Dat is ingewikkeld om het daar, om het daar te krijgen.
0: Nou, goed, dat komt misschien in de toekomst dan nog. Maar in ieder geval mooi dat de bundel er is. Mensen kunnen het dus vinden bij uitgeverij De Kleine Weimar.
1: .nl.
0: Dank je wel voor je komst, Muriel. Blijf gerust nog even zitten. We gaan straks praten met Simone. Wil je nog wat zeggen?
2: Het is misschien een idee om toch wel wat... ik had wat open podia genoemd, maar dan kan je natuurlijk voordragen.
0: Oh ja, die zijn
2: dan
0: er
2: kan
0: zeker.
2: Je in ieder geval vertellen, wat gedichten voordragen, de bundel presenteren... Ja, dan heb je in ieder geval
1: dat zou ik heel... Want dan gaat de poëzie, daar gaat het om. En dan wordt die gehoord, dat zou ik wel willen. Ik dacht dat dat alleen maar was voor levende dichters.
0: Nee hoor, ik ben niet eens dichter. Maar ik heb ook wel eens gedichten van Harry Zevenbergen op een open podium voorgedragen. Bijvoorbeeld. Die is al een heel tijdje overleden.
2: En Adriaan Bontebal.
0: Dat doe jij wel eens, ja.
2: En Deelden. Maar er komt zo meteen een agenda.
0: Dat
1: is een hele goede tip. Dank je wel. Ja.
0: Inderdaad, de agenda, heel goed dat je die aankondigt. Gilles Buff nog eerst, ook dichter uit Den Haag, maar maakt tegenwoordig ook muziek, Omwegen.
3: Ik hou van je omwegen, zelfs daarvan, in het licht van je keuken.

was vinden.

0: Surf Omwegen. Een paar weken geleden uitgekomen.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, van deze week en van de komende weken de agenda. Stadsdeeldichters is in Bibliotheek Loosduinen dinsdag 26 mei om 2 uur dicht en deel samen schrijven. Woensdag 27 mei om 7 uur is er de Pan Asian Boekenclub in de Centrale Bibliotheek onder leiding van Liang de Peer en Chung Mai Cheng over een boek van Richie Bai. Donderdag 28 mei om 7 uur open stage van de Hake Creators in de Social Hub. Dat is een open podium, niet alleen voor spoken word en poëzie, maar ook voor muziek, voor drag, voor live action painting, heel divers dus. Donderdag 28 mei om 19:30 feministische boekenclub hier in de Centrale Bibliotheek onder leiding van Rosanne Schot over Alba de CPDS. Vrijdag 29 mei om 5 uur is er een boekpresentatie bij Huis van het Boek. Het boek heet Letters to a Grieving Land. Allerlei kunstenaars hebben daarvoor samengewerkt, waaronder stencilwerk. Maandag 1 juni om 6 uur literaire gaarkeuken eten en voorgelezen worden bij Branul. Ook maandag 1 juni, maar dan om 19:30 schrijflab. Dat is iets nieuws van Huis van Gedichten. Daar kun je gaan zitten schrijven onder leiding van wat coaches die daar rondlopen. Anne Butchen en Danielle Zawadi. Dat is in het pand van Huis van Gedichten bij de Gracht. Dinsdag 9 juni om 11 uur, literair atelier Agogo bij Bibliotheek Nieuw-Waldeck. Onder leiding van Mira Fetiku krijg je een schrijfworkshop, vooral voor senioren. Woensdag 10 juni om 2 uur, Ingrid en Dieter Schubert, even een uitstapje naar de kinderboeken en prentenboeken. Zij komen naar Bibliotheek in de Schilderswijk en daar kun je gewoon voor de 5-plussers, dus willen ze iets anders dan senioren, kun je leren illustreren met de Schuberts. Zondag 14 juni om 2 uur, tussen zaterdag en zondag 13 en 21 juni is het Lustrum Festival. Met onder andere iets met straatdichten. Maar laten we daarvoor gewoon maar weer eens eventjes in gesprek gaan met Simone Kapijn. Goeiedag, Simone. Ik moet nog even een muziekje wat zachter zetten. Ja, en jij mag iets dichter bij je microfoon als dat lukt.
2: Oké,
0: zo ben je beter te verstaan. Ik noemde het al, er is een Lustrum Festival in boekhandel Colette.
2: Ja, inderdaad.
0: Want het eerste Lustrum wordt gevierd.
2: Het is 5 jaar geleden dat we met een groep buurtbewoners en boekenliefhebbers de tweedehands boekwinkel van Jochem de Vries hebben overgenomen.
0: Ja.
2: En dat mogen we vieren natuurlijk, want we bestaan nog.
0: Tuurlijk, zeker mag je dat vieren. En hoe jullie bestaan, want er is altijd wat te doen. En er is ook de boekwinkel is in tegenstelling tot veel antiquariaten elke dag open.
2: Elke dag open, ja, 365 dagen per jaar, bijna.
0: Oh, nou, dat was wel bijna. Dat is bijna niks. Zelfs de HEMA is niet zo vaak open, toch?
3: Nee, zelfs de HEMA niet.
0: Ja, dat is een van de weinige winkels in de stad die nu dicht is, begreep ik.
3: Een van de winkelketens.
0: Ja. Nou goed, maar goed, dat is heel actief voor een tweedehands boekenwinkel, voor een antiquariaat. Ja. Geweldig dat jullie het al 5 jaar volhouden.
2: Ja, wij zijn er ook verbaasd over, maar ook heel blij.
0: Ja, was je er in het begin ook al bij?
2: Ik was er vanaf het begin bij.
0: Kijk eens,
2: in ieder geval mijn man Niels, die was er heel erg vanaf het begin bij. En wij zien elkaar wel eens.
0: Ja.
2: We praten wel eens. Ja.
0: En wat is jouw rol binnen Colette?
2: Ik noem mezelf vrijwilligerscoördinator. En dat betekent eigenlijk dat ik mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, dat ik met hun praat.
0: Ja.
2: Maar in principe, op elke dag dat we open zijn, is er een team. En dat team heeft een coördinator. En die zorgen dat de shifts gevuld worden. Ja. Dus daar heb ik maak geen schema's of zo.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet meer.
2: En verder doe ik alles wat ik leuk vind. En dat is eigenlijk iedereen die meewerkt, doet alles wat ze leuk vinden. Ja,
0: daarom is het ook altijd zo'n prettige sfeer bij Colette. Denk ik.
2: Ja.
0: Ik denk dat wel heel erg meewelt. Ja. Wat trok jou aan bij die boekhandel?
2: Ja, de mensen. En dat vind ik nog steeds ongelooflijk leuk. Dat alle mensen die daar komen, die zijn leuk.
0: Dan heb je het ook over het winkelend publiek dus.
2: Het winkelend publiek, die hebben een verhaal. Mm-hmm. En het is altijd leuk. Ja, ik denk dat bij een drogist komt iemand een haargel kopen. Daar kan je geen gesprek mee aangaan. Maar
0: nou,
2: hier,
0: misschien niet zo'n aangenaam gesprek.
2: Maar hier komen ze. Ze komen een boek kopen. Ja. En het zijn, ze kiezen.
0: Of zoeken vooral.
2: Of zoeken. En dan kun je leuk over dat boek gaan praten. En ja, ik vind het altijd leuk.
0: Ja, ja.
2: Dat is één ding, maar het fysieke boek vind ik gewoon zo mooi.
0: Ja.
2: De kaften van boeken, het open doen, de lettertypes. Ik vind dat geweldig.
0: Zelfs de beschimmelde boeken die achter in de kelder lagen? Of,
2: Nou...
0: Ik heb begrepen dat in eerste instantie de kelder helemaal niet toegankelijk was. Dat hij helemaal vol met boeken
2: stapels. Hij was toegankelijk, maar je moest over de boeken lopen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja. Nee, er waren andere dingen. Er was het kleine achterkamertje, dat was niet toegankelijk.
0: Nee.
2: Daar wisten we ook niet van dat het bestond. Dat gangetje daar naartoe ook niet. En toen we daarachter kwamen, toen was er een van de vrijwilligers die noemde, die moest denken aan het verhaal van Blauwbaard.
0: Mm-hmm.
2: Die in zijn paleis zo'n kamertje had waar de geliefden niet mochten komen.
0: Ja.
2: En daarom noemen we dat kamertje nu Blauwbaard. Want
0: kijk eens,
2: verborgen.
0: Want ondertussen kunnen jullie er wel komen.
2: Blauwbaard hebben we uitgeruimd en dat is nu een speciaal staff-only kamertje.
0: Kijk eens, fantastisch. Ja. Ja, en er wordt ook heel veel georganiseerd.
2: Ja.
0: Dat is de afgelopen jaren al. Nou, daar maken wij zelf ook gebruik van het Woordenrijk. Wij organiseren af en toe een poëziemiddag. Er komt er weer eentje aan. Ik heb de eerste namen al voorbij horen komen die daar gaan optreden. Dat gaan we later bekendmaken. Maar belangrijker is, er komt een hele Lustrumweek.
2: Er komt een Lustrumfestival, ja.
0: Festival.
2: Ja, daar hadden we zin in. En waar we zin in hebben, doen we. Ik hoorde net over het Zeeheldenfestival.
0: Ja,
2: dat je dan al maanden tevoren begint.
3: Ja,
2: wij
3: dat
2: niet. Wij zijn pas anderhalf maand geleden begonnen. Want we
0: ja, maar het is over 2 weken, dus ook strikt genomen wel 2 maanden van tevoren.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Goed, oké. Okay, okay.
3: Ja, ja.
2: We gaan een Lustrumfestival organiseren van 13 tot en met 21 juni. Van zaterdag tot en met zondag. Met dan vrijwel elke dag een activiteit of evenement. Het mooiste is het begin. Zaterdag 13 juni, dan beginnen we met een van 12 tot 2 met een buurtboekenbraderie.
0: Oké. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, meer dan 10 auteurs uit de buurt, die komen daar en hebben een soort van marktkraampje waar ze hun boeken verkopen.
0: Er wonen maar liefst 10 schrijvers in de buurt.
2: Nee, in de nabije buurt.
0: Of die, bij jullie bekend,
2: Ja. En die presenteren hun boeken. Je kunt als klant met ze in gesprek boeken signeren. We geven alle auteurs die daar komen de vrijheid om iets te doen.
0: Ja.
2: Dus we hebben bijvoorbeeld, kort geleden hebben we een boekpresentatie gehad van Juan Venegas, die een boek had geschreven over tango.
0: Ja.
2: Dus ja, wie weet krijg je daar nog een demonstratie of mooie tango muziek. We weten het niet.
0: Heb jij een paar pasjes in huis of niet?
2: Pasjes.
0: Ja, tango passen.
2: Nou, we hebben daar geleerd hoe een cabaceo werkt. Dat is hoe je iemand ten dans kan vragen en ook hoe je dat heel subtiel kan afwijzen door opzij te kijken.
0: Oh.
2: Ja, heel leuk.
0: Dat is nog eens een boekpresentatie.
2: Ja. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook Aad Meinders.
0: Van de Kleine Weimar.
2: Van de Kleine Weimar, die daar met een stapel boeken komt.
0: Kijk, heel goed.
2: We krijgen Anke Hachin, die is ook vrijwilliger bij ons.
0: Ja. Een Russische schrijfster.
2: Poging tot fiasco. Zij komt ook en zo komen een hele lijst.
0: Ik neem aan dat het boek over de boekhandel,
2: Joop Daggers en Martien Versteeg zijn daar natuurlijk,
0: die zijn er natuurlijk ook.
2: Net Hier wil ik wonen. Het boek over onze boekwinkel dat een jaar geleden uitgekomen is. Maar nog steeds heel actueel.
0: Kijk eens, heel goed. Hey, dat is de zaterdag. Wat vindt er nog meer plaats? Haal er nog eens wat uit.
2: Zaterdag komt ook nog de burgemeester. En op zondag hebben we een poëzie. Jij noemt het straatpoëzie, hè? Een poëzie-challenge.
0: Kijk, uitdaging. Ja.
2: Ja. Een uitdaging of een opdracht. Iets waar je aan mee kan doen als je het leuk vindt om met taal te spelen.
0: Ja.
2: Mensen die zichzelf dichter noemen, hartstikke leuk. Mensen die het gewoon leuk vinden om met taal te spelen, ook heel leuk.
0: Dus allemaal zaten zondagmiddag 14e naar
2: Colette. Dit is op zondagmiddag 14. Ja. Ja, kom om 2 uur. Dan beginnen we met een uur een presentatie als inspiratie. En dat is een verhaal van Frans Blom. Die heeft gedichten van Constantijn Huygens vertaald samen met zijn studiemaatje Ilja Leonard Pfeiffer.
0: Geen onbekende namen.
2: Nee, en die was net niet meer in het land. Anders was hij erbij geweest.
0: Ja.
2: Frans Blom is overigens een heel grote naam. Die is Huygens-specialist, is erin gepromoveerd. Verbonden aan de UvA in Amsterdam.
0: En wat zijn dat voor gedichten van Huygens? Wat heeft dat dan voor link met Colette?
2: Ja, wat het voor link met Colette
0: heeft. Of met de uitdaging die dan
2: zij hebben het vertaald, Frans en Ilja, als stemmen van Den Haag. Want Constantijn Huygens die sprak heel veel talen en die schreef in heel veel talen. En deze gedichten schreef hij in het Latijn. Het zijn gedichten over Den Haag en over de straten en gebouwen van Den Haag.
0: Uit die tijd, neem ik aan.
2: 17e eeuw. 17e eeuw.
0: Waren er iets minder straten, denk ik? Ja.
2: Dan waren er iets minder straten, ja. Maar ja, er waren iets minder straten. En wij dachten, nou, misschien dat er wel wat mensen zijn die daar een uitbreiding aan willen geven.
0: Kijk eens.
2: Er zijn nu wat meer straten. Dus wat precies de opdracht gaat zijn, dat hoor je als je komt. Mm-hmm. Maar je krijgt een inspiratieverhaal over Constantijn Huygens. Geweldige gedichten heeft hij geschreven.
0: Wil je er misschien eentje voorlezen?
2: Ja, ik wil er eentje voorlezen. Wat zo leuk is aan Constantijn Huygens is dat hij heel leuk vindt om te spelen met taal. En er zitten heel veel verwijzingen in. Mm-hmm. Doe de varkensmarkt, 4 regels. Ik draag mijn naam met trots, al is hij niet verheven. Een eer is het dat ik alleen zo heten mag. Want welke markt is wel beschouwd vandaag de dag van varkens, knorrig volk en zwijnen niet vergeven?
0: Kijk eens, mooi.
2: Dat is heel typisch voor de humor van Constantijn Huygens. Ik denk ook van de humor van Frans Blom en Ilja Pfeiffer.
0: Ja.
2: Dus misschien dat onze dichters die mee willen doen, mensen die mee willen doen aan de Poëzie Challenge, ook iets daarvan in hun eigen.
0: Ja, die krijgt dus eerst een lezing van Frans Blom. Ja. En vervolgens.
2: Vervolgens
0: moeten ze aan het werk? Of,
2: nee. Vervolgens krijgen ze een korte workshop door Felix Monter van Literair Tijdschrift Elders.
0: Ah, die werkt ook mee? Ja.
2: Die werkt ook mee. Hij is de poëzieredacteur van Elders. Een korte workshop met wat tips en wat opdrachtjes om op te warmen. Dan een uur vrije tijd om gedichten te ontvangen.
0: Noem dat maar vrije tijd.
2: Nou ja, vrij de tijd om
0: te gaan schrijven.
2: Gedichten te gaan schrijven. En daarna allemaal terug bij Colette en dan op het podium. Wie dat wil, en ik hoop dat iedereen dat wil, mag dan voordragen wat er gekomen is.
0: Wat een leuke uitdaging. Alexander, is dat wat voor jou? Gaan schrijven over een straat?
3: Ja, je weet het nooit. Ik ben daar trouwens wel mee bezig voor mijn wijkkrant. Dat,
0: oh, kijk. Voor, ook natuurlijk over de wijk zelf schrijven. Ja.
3: Ja, en ik heb nou een idee van, joh, ik laat mijn tekeningetje wat ik maak. En dat, een gedicht over een willekeurige straat. Mm-hmm. Ik woon ter info in het Zeeheldenkwartier. En die is samengevoegd tussen de Zeeheldenbuurt en de Schrijversbuurt.
0: Kijk,
3: en dan
0: pak
3: ik er één om en om. En ik ben nu aan Trump. Nu aan Tromp.
2: Ja, je bent nu met Tromp.
0: De Trompstraat.
3: Tromp toe.
2: Ja. Nou ja, hartstikke leuk. Ja. Welkom vooral.
0: Nou, dat geldt natuurlijk voor alle dichters. Maar ook de mensen die daarmee willen spelen. Ja. Dat is die zondag de 14e.
2: Zondag de 14e. Wat heel fijn is, is als de mensen die willen komen even een mailtje sturen naar info@colette.red, zodat we een klein beetje idee hebben hoeveel mensen komen. Als je dat vergeet, geen probleem hoor.
0: Ja, en die informatie is ook te vinden op jullie website, neem ik aan. Ja.
2: Nog niet helemaal, maar het gaat snel komen.
3: Jij hebt nog voorbereidingstijd.
0: Inderdaad. Hey, dat is de zondag en dan vindt er nog van alles en nog wat plaats.
2: Alles en nog wat plaats. Maandagavond een boekpresentatie. Woensdag kinderen. Donderdag een reisverhaal, de Pacific Crest Trail. Dat is een
0: hele lange wandeling.
2: Een hele lange wandeling van Mexico tot Canada.
0: En iemand heeft dat gedaan en er een boek over geschreven? Of alleen een boek geschreven?
2: Nee, een boek gelezen.
0: Oh.
2: Ja, en die gaat vertellen daarover en welke boeken.
0: Dat is eigenlijk de beste methode. Zo'n hele lange wandeling en daar dan een boek over lezen in plaats van zelf te gaan wandelen.
2: Ja, we noemen het boekensteun. Dus hoe ze gesteund is door de boeken die ze gelezen hebben.
0: Oh, kijk. Oh,
2: ja, vrijdag 19 juni doen we dat hebben we een beetje Iers thema gegeven. Iers pub thema. We beginnen met een presentatie over de Book of Kells. Daarna Guinness Stew, wat we zelf maken met apple cake en custard.
0: Oh, wow.
2: En daarna de grote uitsmijter, de pubquiz.
0: Oh, kijk eens.
2: En de pubquiz, dat wil ik even extra aanbevelen. Die wordt gemaakt door mijn dochter.
0: Mm-hmm.
2: En die is helemaal geweldig gek van pubquiz. Dus, en van boeken. Dus, samen met
0: dus quizvragen over boeken? Of specifiek vragen over Ierse boeken?
2: Nee. Oh. Vragen over boeken in de breedste zin van het woord.
0: Ja.
2: En mensen die daar een beetje aarzelend over zijn, denken, ja, maar ik weet niet zoveel over boeken. En mensen denken dat ik er wel veel van weet. No problem.
0: Meestal gaat het bij de pubquizzen om de lol die je met elkaar hebt, toch?
2: Ja, het is met teams.
0: Of je nou heel veel weet of niet weet. Ja.
2: Nee.
0: Daar gaat het meestal niet zo heel erg om. Maar dat doen jullie niet in de pub, denk ik. Wel
2: dat
0: in
2: doen
0: de boek,
2: we gewoon
0: in de boekhandel.
2: Ja, in de boekhandel.
0: Alles
2: past in de boekhandel.
0: Naast al die duizenden boeken.
2: Ja, tuurlijk. We hebben de tuin en het wordt mooi weer.
0: En jullie hebben zeker de uitbreiding in de tuin. Namelijk enorme grote parasols.
2: Ja, we hebben
0: dus
2: twee.
0: Als het een beetje gaat miezeren, dan is er niks aan de hand.
2: Nee hoor, als het koud is, moet je zelf je jasje meenemen.
0: Ja. Oké, okay, ja. Okay. Hey, dan is er nog één weekend, ja, denk ik, als ja, ik goed tel.
2: Ja hoor, op zaterdag is er nog een boekpresentatie, Conferentie van de Dieren, van Erich Kästner, verteld door Jet Kwadekker. En op zondag 21 juni, ja, dat is voor de vrijwilligers.
0: Oh, dat is voor
2: dan
0: intern.
2: Een afsluiting voor onze vrijwilligers met de concerten.
0: Mooi. Heb je een vaste dag dat je binnen in Colette zit zelf?
2: Nee, mijn team is van woensdag. Maar ons team is zo groot dat we delen in. En dan
0: zit je er af en toe.
2: Per maand heb ik dienst. Mm-hmm. Maar ik ben er vaak. Of,
0: je bent er vaak.
2: Ja. Als je me zoekt, ben ik er misschien wel. Door toeval, hè, of de magie.
0: En kun je nog iets herinneren van wat je meegemaakt hebt van met publiek wat binnengelopen is en een specifiek boek zoekt of zoiets? Want daar herinner ik. Wat ik vaak hoor als ik daar ben, van mensen die daar voor het eerst komen, zeggen van hoe kun je in godsnaam hier iets vinden?
2: Ik weet.
0: Weten jullie waar alles staat? Dat zijn de clichévragen natuurlijk.
2: Er kwam wel eens iemand die vroeg van hebben jullie een boek over lange afstandswandelingen? Mm-hmm. En toevallig had mijn man die had een lange afstandswandeling gemaakt net. Dus ik wist min of meer zeker dat we dat niet hadden. Dus ik zei, nee, dat hebben we niet. Ja. En die klant keek echt, hoe kan je dat nou weten? Maar goed. Een verhaal van een boek wat we wel hadden. Er was een klant die kwam boeken zoeken met mooie kaften... Mm-hmm. om aan haar moeder te geven om gewoon te showen in de boekenkast. Oh. En die haalde dus een aantal boeken uit die mooie boekenkast in de keuken bij ons. Waar al die oude boeken staan. En dus zat daar te kijken. En één boek, vond ze heel mooi. Een ander boek haalde ze eruit. Kleine Johannes. Prachtig mooie cover. Maar er zat een soort van scheur in. Dus dat is net niet mooi genoeg. Dus die ging weer terug.
0: Ging echt om het uiterlijk.
2: De rug, daar zag je eigenlijk niet van wat voor boek het was. Nee. Zij gaat de winkel uit. Komt de klant binnen. Ja, ik ben op zoek naar de kleine Johannes.
0: Ja. Redden.
2: Dus ik pak dus dat boek uit die kast. Terwijl ik nooit had geweten dat het daar stond. Niet op die cover. Dat is één van de vele vragen.
0: Ja. Prachtig.
3: Leuk is dat.
0: Ja. Dat is inderdaad leuk, ja. Wij komen er als Woordenrijk ook met plezier ons poëziepodium geven. Eens in de zoveel tijd. Met verschillende dichters dat we dan mensen laten optreden. Het is altijd een fijne sfeer. Zowel als we binnen zitten en het veel te krap is. Of als we buiten in de tuin mogen genieten. Dus
3: af en toe wel dansen.
0: Ja, inderdaad. Je moet af en toe, als zo'n evenement afgelopen is... en mensen willen weer naar buiten, dan moeten er eerst mensen naar binnen. En dat is heel gedoe qua...
2: Dat geeft ook leuke contacten.
0: Ja, zeker. Inderdaad. Leuke sfeer. Ik neem aan dat jullie er wel naar uitkijken, naar het Lustrum.
2: Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb ontzettend veel zin. Weet je, Constantijn Huygens is mijn grote held. Dus ik heb ontzettend veel zin in dat praatje van
0: Frans
2: Blom. Ja. Ik heb van hem al het een en ander meegemaakt. En ik vind het echt geweldig.
0: Dat is een goede spreker, bedoel je?
2: Hij is een geweldig spreker. Ja. Dus daar heb ik het meeste zin in. En dan heb ik heel veel zin om die Poëzie Challenge te zien wat er allemaal uitkomt. Wat ik nog vergeten ben, is terwijl de dichters aan het dichten zijn, hebben we een verhaal over onze tentoonstelling. Want op zaterdag, nadat de dichters allemaal klaar zijn en hun voordracht hebben gegeven, opent een tentoonstelling van Pareltjes van Colette.
0: Mooie boeken uit de collectie.
2: Bijzondere boeken uit de collectie. Want heel bijzondere boeken die gaan meteen naar dat blauwbaardkamertje, waar dus alleen staff only mag komen. En die gaan online worden die aangeboden. En soms worden ze geveild. En het is een beetje zonde dat het publiek en ook veel vrijwilligers die nooit zien. Nee. Dus we hebben een selectie gemaakt uit die boeken met nog wat andere boeken. En die laten we zien in een tentoonstelling vlak in de buurt, etalage 74 heet dat.
0: Oh ja, verderop. Ja.
2: In de Regentesselaan 74. Een kleine galerie van Joris Bergsma en Charlotte. Mm-hmm. En die zijn ook erg liefhebber van onze winkel. Dus daar mogen we dan een tentoonstelling doen. Gaan we daarnaar kijken. En tevoren een presentatie over alles wat je daar kan vinden. En bijzondere verhalen van boeken die we geveild hebben. Dingen die we gekregen hebben. Ja.
0: Mooi. Hey, Fijn dat je erover wilde komen vertellen. En mensen dus opgeroepen, zeker de dichters en de wannabe-dichters... zoek even de boel op bij op die zondag, in ieder geval, van de poëziemiddag.
2: Ja, kijk even op de agenda van www.colette.red. Daar staat alles. Soms is het niet helemaal up-to-date. We werken met vrijwilligers, maar je kunt ook naar de winkel gaan. Daar... informatie vragen. Als je geluk hebt, weet iedereen van overal van. Soms ook niet, maar dat komt dan ook wel weer goed. En we houden alles up-to-date. Dus dicht bij de data, dan is alles echt
0: duidelijk. Ja, zeker. Leuk vooruitzicht straks in Colette. Dus de hele Lustrum Week. Nou, meer dan een week festival noemen we het dan maar gewoon. Simone, dankjewel. Dankjewel voor je komst. Graag. Alexander, dankjewel. En Muriel, dankjewel voor je komst. We zijn er volgende week weer. Dan onder andere Diane van Fase. Wie is er dan nog meer? Meriem Abdelalim van Mirmanno. Nee, van het boek, Huis van het Boek. En Joost Paars komt langs om zijn tweede bundel te bespreken. En het over Poetry International te hebben. Dat is volgende week. Ik heb hier nog muziek van Velvetronic en Zaire Krieger.
4: So what if you fall? What if your light is more than light and it's actually a fire? Some things may have to burn for fertile ground, for new things to grow. So what if the victory is not in the landing? What if the victory is in the persistence? In the consistent response to the call? The fact that you keep responding, something has been entrusted to you, and you keep holding it. Maybe that.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag, als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. Theo van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 13 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. De maxima dan rond de 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan gaat worden naar hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk gebeurt dat later op de dag, als het veilig genoeg is om de woning binnen te gaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Maar dat is dus opnieuw mislukt. Volgens Hart voor Den Haag is deze optie nu definitief van de baan. Het is opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en het is ze niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. Theo van Mieghem gaat minimaal een jaar langer door met voetballen. De 36-jarige vleugelaanvaller heeft zijn aflopende contract bij het naar de Eredivisie gepromoveerde ADO Den Haag met een seizoen verlengd. Van Mieghem begint aan zijn 4e seizoen bij ADO. Dan nog het weer, veel zon en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 13 graden. Er is weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. De maxima dan rond de 27 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: het leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximumtemperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximumtemperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximumtemperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Aldus Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De eigenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximum temperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM
2: 92.5.

Space Beast Radio Extravaganza, maar dan door Eris, want Mattie zit op vurige tongen. Dus ik ga gewoon een lekker plaatje draaien. Nou, komt-ie.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de derde etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximumtemperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Welkom bij Space Based Radio Extravaganza met RS, want Mattie is op vurige tongen zoals ik het net al zei. Dit is deel 2 en elke vierde week van de maand is Space Based Radio Extravaganza. Dus we gaan weer verder waar we gebleven waren, maar dan met een ander plaatje. Ja, veel plezier. Komt ie.
1: They are dancing and stamping.

Oh yes.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Bij een brand in de Wagenstraat is iemand overleden, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit in een huis op de 3e etage van een seniorencomplex. Het slachtoffer is de bewoner. De vlammen sloegen uit de woning en de brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Na ongeveer een half uur was de brand geblust. 40 tot 50 bewoners van het wooncomplex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Ze konden in de loop van de nacht weer naar huis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog onderzoek gedaan wordt naar hoe de brand is ontstaan. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn opnieuw geklapt. De twee partijen waren na een eerdere mislukte poging toch weer samen gaan praten. Volgens Hart voor Den Haag is het opnieuw stuk gelopen op de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Het plan is om hier verschillende doelgroepen in op te vangen, waaronder studenten, starters en 440 asielzoekers. De twee partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Het is ze dus niet gelukt om tot een compromis te komen. We hebben serieus geprobeerd elkaar te vinden en bruggen te slaan, maar dat is op inhoud uiteindelijk niet gelukt. Al dus Hart voor Den Haag-voorman Richard de Mos. De man die afgelopen donderdag overleed op treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam was een 68-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer zat in een rolstoel en belandde door de aanzuigende werking van een trein tussen het perron en het spoor. De Hagenaar raakte zwaar gewond en kon niet meer worden gered. Politie spreekt van een noodlottig ongeval. Dan nog het weer. Het is zomers. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind is het 26 graden. Vanavond blijft het droog met minima rond 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en warmer. Maximumtemperatuur dan 29 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.